Hallo en welkom terug bij de Feel Good Show. Je dinsdagavondje weer vol met de allerbeste tracks. Lean achterover en geniet van 120 minuten pure muziek.

welkom terug bij de Feel Good Show. Je dinsdagavond zit weer vol met de allerbeste tracks. Leun achterover en geniet van 120 minuten pure muziek en feel good vibes.